internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan, maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. Geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan, maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan

0: In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

Dan nog een binnenkomend bericht. Sinds gisteren is de 18-jarige Svetlana N. vermist. Ze is voor het laatst gezien in de buurt van Hardenberg toen ze in een bruine Opel Rekord stapte. Getuigen hebben haar de vorige avond in kennelijke toestand gezien in verschillende kroegen in de stad. Vergezeld door een jonge man. Zijn signalement luidt, slank postuur, zwart haar, stoppelbaard en ontzettend krap. Haar telefoon is gevonden op een openbaar toilet langs de A1.

0: Nieuws op Alles Plat.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt.

0: Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kottie. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

vaker wel te horen. Vannacht om 11 uur. Als de inspecteur in het pandje zit, te geilen achter de piano.

geld in het bericht aan de grup. Kijk naar de wolken en naar de beuren die langs mij trekken. De hogelstein op motorkappen smelt en bin gelijk fort. De mulden in pruisen stonden in zijn en draait naar schekken.

De boeren zo snijden, het is te koud voor de tijd van het jaar. Het is nat van regen, stooit water in de ring. Zet de radio op zachtste en de telefoon.

0: Nieuws op alles plat.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kitty Kotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kitty Kotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

voor de bank, maar nooit zegt. Ik ben wel misselijk van de stank. Wat gaaiers uit een klein café, die vecht op straat met de ME. Het is tenslotte hun eigen schuld, als ze voor niemand werken wilt. Niet voor een baas of voor een eer, maar nooit zegt.

zak. Nu is het dood, gewoon kapot. Maar nu je het zegt. Voor de familie is het rot.

nog hegges langs een enkel karrenspoor. Hoor een trekker ploegt, meeuwen op de voer. Hier steed een melktuit met het messingcijfer 4. Tegen de achterdeur alleen versier. Maar nog blank opgescheurd.

als het licht verdwijnt.

0: Nieuws op Alles Plat.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jetten niet genoeg. Jetten veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren in Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen

0: In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

though het is een gekte. En ik denk dat ik te laat geboren ben. Als ik 60 jaar geleden had geleefd, had ik voor mijn gevoel

precies. Ja, ik weet het wel, zij is altijd thuis. Dit dorp is ook maar één stroot voor mij. En achter deze stroot de vlakte, eindeloos.

0: Nieuws op alles plat.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen, omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in

0: werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag, maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

troebel in mijn hoofd. De fles het weer gewonnen van wat ik mezelf heb beloofd. Maar ik moet niet blijven zeuren, moet met de kop omhoog. Ja, want soms dan heb je regen en soms, heel soms, is het droog. Ik wou nog maar een manneke en toen zei ons moeder al: in dit korte leven komt de hoogmoed voor de val. Maar ik wou van kleins af aan al.

in die jonge jaren. Is de hemel pas de grens? Nou zit ik hier te wachten, ik weet eigenlijk niet waarom. Die trein waar ik straks op spring.

Dus als ik ooit nog thuis kom, ik de rust vind in mijn hoofd. De fles het verloren van wat ik mezelf heb beloofd. Ja, dan hoop ik als ik aanklop, dat je op me hebt gewacht. En dat ik mijn hoofd kan laten rusten op jouw boezem, zo warm en zacht.

Suiker in de koffie, dan ben ik de room. Bisto als het vuur, joer, ben ik als een jonge boom. Bisto als een dingerooiske, dan ben ik als een kind. Bisto als een ploester,

dat heb ik je, dan ben ik als het kreus. Bist u klein als een tikje, dan ben ik een reus. Bist u als een luddig bootje, dan ben ik als het rooit. Bist u als een vroeg, dan ben ik.

0: Ze zegt dat ik bijzonder ben, maar ik ben heel gewoon.
1: Blame.
2: Het nieuws op alles plat.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
4: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
3: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Het is voor de 4e nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
5: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
3: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

0: nieuws op Alles Plat.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
2: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
3: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
1: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
4: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
1: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18 en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

lekker roegien. Schoen poetst, dat zelfs je sokken nog poetst. Wat aardigsten bent die van glas, waar hij kunt zien hoe lekker als het was. Maar mag staren mij er dan nog eens uit kunnen kriegen. En wat dacht hij van die op de mandelé? Je weet bij kerels, die neem je ook wel eens mee.

waarom het runt dat ding te leg. Hij heeft geen geld genet, ook nooit een tweede hand. Ach, meneer van de belast, geef je om te hopen kaart.

0: Nieuws op Alles Plat.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
2: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
1: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
3: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers groter uiteindelijk.
1: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

vergane glorie, verloren durf. Opbrengen.

0: vrijdagavond, wie gaat naar de stad? Het heet een bos, het rechtste pad. Een mist en kuilte dwalend in het rond. Blijf voor de buurt van de zwarte grond. Ons vader ouwe wat vaker verteld. Witte wieven in het veld. Lorden met lullen, dagen die meteen.
1: Daar zult u nog eens heen.
0: Ons vader ouwe wat vaker verteld. Witte wieven in het veld. Lorden met lullen, dagen die meteen.
1: Daar zult u nog eens heen.

0: nieuws op alles plat.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer, eerst trekt bewolking over, lokaal kan een bui vallen, later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

het is haafst in mijn hart. Maar de zwaafkes ben drok. We vlaaien oog in lucht en fladderen in spul. Het is haafst in mijn hart. Maar het is zonder een wiesbore reden. Dat ik midden in summer zo melancholiek ben als water.

is haast in mijn hart. Mijn meun kent wel heel anders ween. Ze zingt de boom de ring, altijd de zonne schijnt. En het is haast in mijn hart, maar het hoeft niet per se slecht te ween. Schoonsjes van goud, wat ding dang in de wereld van verlogen.

Dinsdag weer jullie van dit jaar. Vergeet feminisme en kleur die hoor. Het laatste nieuws, het wrak van einen boet, twee man kwiet en de hommel die is dood. Oh Amanda.

0: Het nieuws op alles plat.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleefde er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

het zou dan allemaal bij mij weg is. Maar het zou dan allemaal bij mij weg is. Maar het zou dan allemaal bij mij weg is. Dan wordt het stil.

tweede hoesje bij de boom, heb ik vogelfoto's het. Beetje van op opstand noem, keurig netjes op het rit. Zei ik hier die foto weer, dan doet mij soms een beetje zeer. Tini, kwart nog was toen deest. Draaide die nog mee en zeest. En kom 24 jaar, woon wie in dat oeske door. Ik zei, luivert, mijn idee.

is nog uit. Het loopt al kort. Laat geluk de buiten voor. Veel er wenen schieverhoot. Er stond winkeltje in het lauw. Stond schoutje bij het knoel. Bij de klappen stond kraug. Veel er wen, doe deze niet deugd. Kept hij lijf, doe kept hij hoog. Zeg om tot de regenboog. Blijfs verrijd mijn tweede jeugd. Kat verdroom, de dikke dont. Gras en blomkes rondom rond. Woensdagmiddag met schierweer. Ging ter boeten duchtig hier. Toen was krek zo dui was bruid. Kinder juchten zo ging zwaait. Achter schuur een hutje bouwen. Spieken klonten, slepen sjouwen. Dup zo stever net geliek, jong en stag woord in briek. Stever zang en vuten oil. Elk zien meug en elk zien dol. Het was verhaal de eerste moel, dat ik door mijn anker van roemte en verzilf dat tol. Door ik goud met wiebe kon. Schieren sprook, liep goed en kut, zeker woord en kloor en wis en wat te veel is, ken op stuurt. Zegt gewoon maar, zo was het is.

weer de hoeskebiedeboom. Heb ik vogelfoto's uit, een beetje van op opstand nong. Keur aan netjes op het red. Zei ik hier, die foto weer, den doet mij soms een beetje zeer. Tini, kwijt nog was toe deest. Draaide die nog meer en zeest. En kom 24 jaar, woon wie in dat oeske door. Ik zei, luivert, mijn idee.

0: Het nieuws op alles plat.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische Staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

de schubben van de beuk hebben gelegd. Het is zomertijd bij ons op Paramaribo. Wij zetten de klok gewoon een dag terug, weet je. En dan gaan wij samen lekker de kontje heen en weer wapperen en dan de salsa draaien. Je weet het wel, jongen. En als je zwemmen wil, dan neem je een duikje. En als je niet zwemmen wil, dan ga je gewoon weer terug. En luister, maak je vader niet kwaad. Je weet, die oude man, die wordt boos als je daarover praat. Laat hem toch, man. Hij heeft 3 vrouwen te onderhouden. Ze noemen hem niet voor niks de Anton Heemboel van Paramaribo. Dat weet je toch wel? Ach, dat lees je toch in de bladen, jongen. Ga niet boos worden. Blijf kalm, weet je. Anders dan schieten ze jou met een mes te plooien uit je broekje. Luister dan goed, man. Want ik ga weten waar je huis woont. Ik ga weten waar je bed slaapt. Ik ga weten waar je fiets, jongen. Zeker weten. Maar ja,

Tiet, waar is, ik zag die homo, wat was ik dan blind. Ging ze met Noroes en keek ze die moed. Geduldig moest ik wezen, ik haalde die snoet. Maar al gauw was toe wind, wie mij allemaal toes. Paris was het beste,

0: Het nieuws op alles plat.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

pet erop. En oors wil te herkennen on het gesoep en het gerop. Maar skonken wie dat skriet langs de militaire nee. Maar de klompen uit, nou dan sjocht ze net in zee.

0: Morgen ein in Hogeren, bei der Teugeliks begon. Dat drassige Verhol van een plas, der ich nicht kon. Van een plas, der ich nicht kon. Sommer 92, viel am Mond lang kein Spat. Tot er bij mijn dam, so man gaat in diek zat. So man gaat in diek zat.
1: Gaat?
2: Ja.
1: Wat voor gaat?
2: Zo man gaat.
0: Staak is het water, dat stroomde hoeken o. Dit gaat van

am trying of tanden. Maar gewoon omdat night gone is dat razzige verol van die plas gewoon verzon. Heet met Nijs, door stom begon. Heet met Nijs, door stom begon. Heet met Nijs, door stom begon.

0: is het met Oeda? Wat kom maar 1000 euro bedden. En met Oeda?
1: Oh ja, met slechte lucht in het al niet goed.
0: Ja? En Ida, hey, hoe ging het met Oeda?
2: Ja, eten en drinken, daar geeft me wat.

0: Het nieuws op alles plat.
1: Manning Sampersen met het NOS Journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Chiná. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

rosa, rosa, rosa, rose, rose, rosa, rose, rose, rosas, rosarum, rosis, rosis. Tango vol herinnering, wil de school die kost hem zingen, verder wij naar huis toe gingen, bij ons kompen vol het tango die ons broeken mannen,

rosa, rosa, rosa. Rose, rose, rosa. Rose, rose, rosas. Rosarum, rosis, rosis. Tango van het zot genieten. Waarom trek ik steeds te nieten? Dus moest ik het zwaar beslieten in de ogen van mama. Ben nou zelf eerlijk.

0: rosa, rosa, rosa. Rosé, rosé, rosa. Rosé, rosé, rosas. Rosa, rom, rosis, rosis.
1: Zo, graag de beloofd gasten. We zijn namelijk bij de ooms zijn we van het bruidspaar. We zijn lang niet te spreken, dat zeg ik.
2: En zodoende.
1: En daarom.
2: En zo is het.
1: Want
2: we zijn hellig.
1: Ja, rapperig zijn we.
2: Oh, grameterig in de pokkel.
1: Ja. En ook nog kwaad ook nog.
2: Oh.
1: Want je zit hier allemaal mooi te glanzen achter grote gebakjes en zo, waar een stukken druge was en komen met sigaren en sigaretten. Maar wij hebben geen kwaad gekregen.
2: Oh.
1: Nou.
2: En daar ben we niet over te spreken.
1: En dat zeg ik.
2: En zodoende.
1: En daarom.
2: Oh.
1: En traditie in onze familie wil, graag de Brulafs gasten, dat wij als ooms altijd een lied inzingt voor welk bruispaar dan ook.
2: En no. Meestal met dat mooie versjes.
1: En dat zingt het.
2: Oh.
1: En dat zeg ik.
2: En zodoende.
1: En dat doet.
2: En zo is het.
1: En als je dat geen kwaad krijgt, en als je een familie komt met zo'n rijke traditie, dan dat je dat zeer graag de Brulafs gasten.
2: Oh.
1: En vooral met name graag bruispaar. En dat zeg ik.
2: En zodoende.
1: En dat doet. En ik zeg tegen oom Roof, wij ontkomt er niet aan, kort of geen kort. Wij gaat erin.
2: Oh.
1: En wij hebben ons lied erop aanpast dat wij geen kort gekregen hebt.
2: En dat heb je.
1: En zodoende.
2: En daarom.
1: En dat dat.
2: En zo is het.
1: En en we hebben er ook nog geen ander aan het lied die vermaakt, zal ik je vertellen. We hebben het op de ABC gedaan.
2: Dat was geen één.
1: Hoe kwamen we erop, hè? Nou, om mijn hoofd pak hem er maar bij.
2: Ja.
1: Papier is. Zo.
2: Nou.
1: Op de ABC doen wij. Nou, klaar om erop.
2: Ik heb al.
1: Goed.
2: Zo hoog mogelijk klaarmaken.
1: Dat dacht ik en dat zeg ik.
2: En zodoende.
1: Enorm. En ik begin met de A.
2: Oh.

0: la.
1: Is ook niks gevonden, dat kan je dat niet los.
0: Oh. I, dat stiet voor Eppie, Appie's jongste broer. F stiet voor verkollen, voor heb geen feest niet deur. Het lieve moederneus.
1: Oh, maar. En dat dit.
0: Oh.

0: Niet dus.
1: Nee. Hij had geen oren gedaan.
0: Nee. I is van oom Ines, een hele beste man. I heeft geen korting kregen, I weet er is niks van.
1: Nee. Geweldig beste spreken. Jee.
0: Jee is niet voor Jantino, wat jammer dat ik haar mis. Albert Muzies weten dat ze zwanger van de mis.
1: Ja hoor.
2: Ik zei je vertellen, ik kan nogal als een beetje zien.
1: Ah jongens, allemaal.

0: dum dum dum. Er is je denk wel opvallend dat je hem feliciteerd hebt. Nou, de N.
1: N.
2: N is van Nivea, dat is lekker op de hoed. Beta smeert het Albert kus per ongeluk op de stoet.
0: Oh, jong Albert heeft er nog wel 14 dagen voor hoe de hals reuken.
1: Maar ja, toen reuk Albert ook een keer lekker hoe de hals.
0: Ja, zo, zo is
1: je
0: dat.
1: Je kunt er ook niet bij wezen, ja.
0: Och, man, schijnt goed.
1: Hé?
0: Nou, de O.
1: Oh.

0: niet. S staat stiet voor Sneeuwpop, de naam die Bertha kreeg toen Albert met haar vrijen wol achter in de steeg.
1: Sneeuwpop, omdat Bertha zo'n warme persoonlijkheid is, zeg maar, hè?
2: Oh, het straalt eraf.
1: Oh, jong.
2: De thee.
1: Wat thee?
2: Thee.
1: Wie heeft die nog geen thee?
2: Van, wat hè?
1: Wie heeft die nog geen thee?
2: Geen thee?
1: Is dit nog geen thee, hè? Ik heb toch ook liever koffie, dus we doen geen thee.
2: Ja.
1: U.

0: Het nieuws op alles plat.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Summerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de Straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcassa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenenwoningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder een kap woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

De eerste tijd was alles tussen ons nog koek en ei. Op heel de wereld was geen lieve Mari voor mij. Wij bleven altijd bij elkaar, zo vast als ik weet niet wat. Want die waren mij en ik was hoe nog lange niet zat.

toch wat. Marie trok daarop de wereld in, al was het met een duidelijke tegenzin. Ze rotzooide nog wat aan hier en daar, maar ja, zoals bij Klaas kwam ze echt nooit meer klaar.

0: Stop.
1: Trek de vieze les uit dit lied. Blief niet hangen in die verdriet. Doe als Marie, dan wees vast al wist.

0: nieuws op alles plat.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

Monte de Via. Van Gree had zwoer te pakken, ze was prostituee. Net doen of ik erop wol, zo kwam ik vaak bij Gree. Meer zeng dat ik er geen mocht lief, bij ons wil niet zo vrie. En kwam ik weer terecht te bie, het meken van de sliterie. Dan hij nog plaggen berendien, van hemstig as de toon.

0: Nieuws op Alles Plat.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat vier mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De vier zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

Vrijdagmiddag aan het einde van de week. Noord de stamkroeg waar ik al naar uitkeek. Ik heb maar tijd voor een flesje bier. Maar hier is gezellig en geen gemier. Voordat ik weet wat de tweede inschonk. Ik word weer bezopen, sprook wat te dronken. Ik weet dat ik eigenlijk naar huis moet gaan. Maar kinder goud, toch nooit laten staan. La de zat, la, la la la. Ben la de zat, la, la la la. Volgens mij

0: Het nieuws op alles plat.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Marten de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

0: Het nieuws op alles plat.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
2: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
1: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese zee. Het staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
1: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

0: Gracias, gracias.
1: Los Lobos.

0: Het nieuws op alles plat.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
1: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

0: lange mode van maken.
1: We maken er een lange mode van.
0: Ja. De hulden en de broeken en de duurt naar elkaar.
1: Ja.
0: En de eerste couplet.
1: Daar gaan wij.
0: Ik overschreef moet kraans. Was een artikel van de, René Dijkstra of zo, gelukkig.
1: Oh ja, die schrijft zelf ook wel eens.

lang genoeg. Het tweede ging over computers. Dan heb ik overgeschreven hoe de handleiding van mijn al wat verouderde computer. Dat hoor.

0: hier nog vissers in de zaal?
1: Hou je stil, jongens.
0: Jongen, geen weer toch niks. We zitten mooi onder elkaar.
1: Kan maar zo weer. Nee.
0: Ben er nog jagers?
1: Ik kan beter niet mogelijk zeggen.
0: Boeren, nou.
1: Je kunt er beter uit van. Nee, je kunt er ook niet meer weer uitkomen, denk ik worden, jongens.
0: Het is toch vreselijk? Want vissers met schurken en jagers nog meer.
2: En boeren komt hem in de regen gesmeer.
0: Nou, maar kijk, deze plantjes, die mogen hier niet voort. Speurt liever die boeren.

0: De tijd van Jona Michel tegen keer gezag. Dus toen homo zal zijn.
1: Ach ja, ik had al zo vermoeden. Maar het is prima zo.
2: Je wist het allemaal al. Pak voor zo'n

shit, it

bij de bedstee is ze nog toegefluisterd. Kom maar vast, ik kom te wonen. Maar ze bleef ondanks de woorden die ze sprak en haar hart op het kerkhof gebracht.

leven is doen. Wie je goed spelen. Soms schijnt de zon eens, dan regent het hel. Zo voelt ze zich goed, dan ook een sneet. Soms kent de lachen.

die stunt hem op raad. We hebben dich altijd de woorheid gezaad. En geet eens even mis of de zitten op het.

dei snijd me weist, non dei snijd kist. Ik snijd meer op wel du was zo onherkenbaar bist. Schim moet verleden, gedachtenloze doel.

0: Nieuws op alles plat.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee, omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
2: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
1: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
3: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
1: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is

Tommy tot onderscheid. Dan word je wat gewaar. Hij denkt met een levenspartner, dan ik pas voor mekaar. En wordt het nou joren, dan misschien een sleur. Dan ligt dat aan uzelf. Want hij keuze de vuur. Want een man zonder vrouw is een kapitein zonder schip. Het is net zo.

zien rip. Het leven, dat geeft verdam. Je bent langs ontevreden. Maar hij een andere nem, dan zult dat hetzelfde weer. Bekijk je dan een man. Denk mangs, ik ben gestoord. Nou ja, je zit er al. En je sukkelt samen voort. Want een man zonder vrouw is een kapitein zonder schip. Het is net zo.

voor beide is het eigenlijk toch gelijk. Ik pas toe bij elkaar aan, als ik het goed bekijk. Want alle liefde roest niet, dat wordt altijd gezegd. Blijf maar van elkaar houden, dan kunt het wat terecht. Zonder vrouw is de kapitein zonder schip. Het is net zoiets

kip. Maar Eva, wennen maat, moet Adam zien rib. Maar Eva, de wennen maat, moet Adam zien rib.

Het was tegen het laatste van april, de zon bij spargelde ook stil in het water. Van de wieken, de meren en de moeren. En gooi maar ook al groot als dit maar zo, werd de roetkikker in een hol. Bijzonder kikker dik op je geboden. Met moord en doodslag rondom rond bleef dik op je toch goud gezond. Hij werd al groter vol van lust en drang naar grote doden. Dat was het gevolg van een verbonden oogsprook tussen kop en kont. Om wat maar even eetbaar was, voor haar niet te versmoren. Kikkers zijn eruit, die blieben reken ik wat blijft, dat blijft. Hetzelfde in mijn Bijbel schrijven, want er staat dat ook op schrift. Zo vrat hij met zijn ogen dicht, aan het ogen vijf moor zijn gewicht. En zo werd kop hem storig, wie lutje naam wat dikker. En moeten des nog 100 bootjes er bij een stipje kwijt. Zo was hij op een goeie dag, maar zo lutje kikker. Hij haar gooien wijd en gooien verstaand van onder of van bovenkant of van des eeren. Ondoorgrondelijke ween. Geen wijd van kommer of van kwel, maar echte dik op komt er wel. Als uit bij vuurboord zeker is van zomer gooien en zegen. Kikkers zijn eruit die blieben rikken. Ik wat blift, dat blift. Ik zal er in mijn Bijbel schrijven, want daar staat dat ook op schrift. Voor elke eind komt het nu, dat het tijd wordt voor het avontuur. Het leven is er om te leven en beleven. Door ging ons lutje gruine vent, de wereld is ja zonder eend. En wel wil wat berieken in de wereld, moet ze ook geven. Hij kwam tot in mijn appelhof, een liester vloot, een luid vol lof op zon en zoligheid. Een 100 lui verlusten, mijn tuintje is een wondersteen. Voor een kikker op toenee, is door gelegenheid genoeg om even uit te rusten. Een beelden van gewas en geur, van achter neem goud als vuur. En meer van het lutje kikkertje bij zin. Ik opende mijn boetendeur, soms is een dag vol willekeur. En ongemaakt hupde mijn lutje kamer ook nog bin. Wat weten mout, komt met de tijd, maar zo was het eindelijk zoiets. Mijn stevels lagen al een holle zet op om te wachten. Wat wij de noodlot van verzaun, ik was van niks, wat kon ik dan? Ik zette mijn stevels weer in het heen en glad op mijn gedachten. Dat ik omtrent een half jaar loopt op mijn stevels weer nodig was, vond ik Lutje Kikkertje uitdreugd, een mummie. Ik heb hem al voorzichtig heenvleid op mijn rood verloren lappie, in doorzichtig plastic een deusie dan, en weer een half jaar loopt heb ik hem plechtig overdrogen aan mijn schoonzus. Voor die verzomel, zei ik. Hij is wel dood, maar wat doet dat af? Dood gewoon weer haar moe. Er komt een tijd, de gewoon bedood, maar door hem doorlijk nog geen nood. Wat komt, dat komt, die loten zag je niet lusten uit bedaden. Of worden die ook 100 jaar, mijn stevels liggen voor je kloor. Mijn boetendeur staat uit je daan, als tijd is om te staan. Een dag of wat, dan is het wat doen, een zucht, een snok, een laatste troon. En den potiet, dat die zo storen gaan verdrukken. Dat doet mij den vanzelf verdrooid, maar ik zal je eerden met een luid. En door ken ik mij den ja weer geweldig op verheugen. Kikkers zijn eruit die blieben rekken, ik wat blijft, dat blijft. Ik zal het in mijn Bijbel schrijven, want er staat dat ook op schrift.

mooi veilig achter de waterpoort. Leven in zijn gezopen leven. Nechte stad zonder stadse fratsen. Toch krop blauw wordt nooit gewoon ken. Terugkeer nooit stads.

Is net zo dat mensen zeggen hun dreun nooit te jogen. Maar nou komt. Ik heb mijn dreun joogd en rijkdom vergooid. Maar rijkdom en buts is eens wat als rijkdom.

van dat moment ben ik me nog altijd heel sterk bewust. Dat was de dikke knoevel van mijn mam. En ze gaf me de kus wie een extra boterham. Later, op mijn eigen weg, met hij en daar een kulke, wordt de kus voor mij dan zo maar een onschuldig mulke. Het was lekker, wie volle mond en menig duister petje. Maar nooit vergeet ik de eerste kus van dat eerste.

zoenen, achter de sjoel, in de fietsenstalling of achter een hek. Aflekken op een vuifje, jong, dat wordt te gek. Gestolen mulkes van het leukste meidje van de klas.

lange zomerdag. Verstrengeld in een blond meertje met ervaring, met allebei een stuk in de kraag. Samen schwevend langs de poort van de hel. Een zoevlek voor het enige aandenken aan dat gevierlijk spel.

0: Het nieuws op alles plat.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
2: One of the things that will happen is the strait will open immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
1: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
3: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
1: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

door bij de dinkel in het zand. Zit ik hier eenzaam op de rand. Het is nu 50 jaar na tijd. En ik raak me niet die weemoed kwiet. De va, die is er ook niet meer. Heel hij zich voor eeuwig neer. Meer, wat is blem, is het zand. Met de dinkel aan de rand. Het onvolprezen lutterzand.

0: Nieuws op alles plat.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn weer relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

kapot. Maar de nacht nog jong, net als gij. En we zitten hier goed. Weinig licht. Weinig volk.

schone, op hoe we liefde, op hoe gevoel voor humor en op hoe sexy je bent. En jij kijkt verlegen naar beneden. Met een lach zet het glas aan uw mond. Je neemt een slok en kijkt me plots indringend aan.

oftewel die in liedjes wordt bezongen. Die je normaal alleen in films ziet. Dus we trekken een deur achter ons dicht. En ik sla mijn arm omheen. Hoe haar waait voor uw gezicht. En gevraagd waar gaan we heen, lief. En ik zeg waar de wind ons brengt.

0: Het nieuws op alles plat.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot 1 graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Sloep lekker, sloep.

In het café heur ik een bak, twijfelachtig bark. Een Turk, een zwarte en een jur ging te hopen naar de kerk. Zo'n bak steekt me ting, het maakt me verling. Ik kwetste met en het is niet sterk. Ait maar weer die grap over de kerk.

Ik zag nog van de wek, dat ging ook vuilste gek. André van Duin, den sport met elk gebrek. Een man met een accent, een psychiatrisch patiënt. Een skelm, flapwan, stiefgelakte heer. Heel ons koningshuis haalt hier de deur.

einde van het dier. Daar wordt vroeger de stadsteen, ik lach. Die beurtelings met Van der Leij, Piet Heijn.

Was steun de avond bij de Oranje Sluizen. En dan nog achter het Amsterdam station. De lange aanlegstijgers op de beweging van het water.

En ik zag mezelf liggen, 30 uur liggen op de ijs tussen Visvliet en Zoltkamp. Ik kon nooit wieder, maar ik moest dat doen. En op Beatsy, jong, nou kap de vuur.

Ik weet niet meer wat ik met mij aan moet. Mijn dromen zijn op, ik voel.

0: Antech neu breit, sechs kleine Kinder weiß, wel hat er geit. Held je wel geboren rond 1900, waar een schierpoetje werd buien bewonderd. Dachten zij voor als foto vrouw kwam, het scheelde nog veel of hij was van een hof. Nam op dat moment in zijn mama van hem gewoon, let ze Joost en Heltje wel in staan. Joost was wel beter twee Heltje schild, verleden jong had er nooit meer veel geduld. Weken om mama onder het hoden, maar aan haar licht begroeven.
1: No!

Jans kwam mij op jouw treintje tegen. Waar is hier boekje, wat zal we nou beleven? Nick mooi lood, en lekker Nederland onder lood. Met moeken, alles gauw naar de fikse knoop. 1929 stond van een café. Ze kregen het aan de stad met een markt van zee. Heltjo stond gewoon in te kieken. Maar de eigen mooie kogel kon hij nooit ontwieken. Heltjo bezweek is van een hoorn. Het treintje en kanelen is alleen nog stoorn. Haar weken op haar onder toren. Onder de toren wordt Heltjo licht begroeven.

oog, de roem in de tiet. Een gelukkig bestaan naast van hem zijn spiet. Knelen zet live een vrouw in zijn leven, twee mens niveau. Om een koek heen, knelen zijn Jacob, lopen zo'n noorden toden. In de deur, woest erbij, daar ben geboden. Dinner boys, glik knelen.

0: ik hou van muziek. Ik vind alle muziek vind ik mooi. Behalve Ludwig van Beethoven. Dat vind ik niet mooi. Ludwig van Beethoven, hij is in 1827 is overleden. Dus dit jaar wordt zijn 164e sterfjaar wordt herdacht. Nou, ik hoop dat het haalt. Ik ben vanavond hier helemaal alleen en ik heb normaal de vrouw gaat altijd met me met. Maar kijk, het is namelijk zo. Een duo is twee en een trio is drie. Dus een duo is een trio, hoe er ene ziek van is. Daarom sta ik hier vanavond helemaal... Precies. Ja, de meeste leur die denkt, nou ja, Harm zal ze wel verdienen. Maar hij al die uren rekent, dan verdien ik niks meer als een specialist. Dus dat valt nog wel. Ja, ik denk wel eens, je zult met een eendagsvlieg zijn en je zult de dag niet hebben. Dat is ook slim. Ja, ik zal het beginnen. Daar komt een man, daar komt bij de directeur van de dierentuin en hij zegt... Een krokodil heeft mij gebeten. Toen zegt een directeur, ja, dat doodt ze. Oh, dat was ze. En ik heb mijn hond door middenbrug. Ik heb namelijk een andere hond gekocht. Ik heb nog een windhond. Ja, ik heb de wind, dat kan me lachen, joh. Dan ga ik s'avonds naar het eten. Dan ga ik met de hond, dan ga ik de tuin in. Dan loop ik hem rondjes lopen door de tuin. En is een mee, jongen, mee. Dan ga je van... Dan heb ik de windhond met naar binnen naar de kamer. Ik pak de telefoon, ik draai zomaar een nummer en ik hoor de hoorn. Ja, dan moet je de leute keer hun gaan. En dat deed, daar begrijp je niks van. Maar ja, nu denk je misschien van waarom heeft Harm de windhond dan in midden bracht? Nou, ik heb hem iets te hard laten lopen en nu is hij uit de bocht te vliegen in de rozen. En mijn windhond, dit is nog lek. En dan kun je wel zeggen, dat ben je een plak. Ik ben echt wel een doe-het-zelver. Ik heb zorg, mijn hoes heb ik zelf geschilderd, hè. Mijn eigen hoes. Ik sta bouwen op de trap en één keer, daar lig ik. De buurman zit me link, hij belt direct de dokter. Toen vraagt de dokter van, is hij bij kennis? Hij zegt, nee, hij ligt bij zichzelf. Maar mijn buurman, als ik u straks iets meer over ga vertellen. Ik heb net al iets over mijn vrouw gehad. Ze kan soms enorm tekeer gaan. Oh, dat gaat ervan, joh, mooi. Ik kom pas geleden om een keer toe. Nou, het was al behoorlijk laat. En ze lag al in bergen. Ze sleup. Tenminste, dat dacht ik. Dus ik kom heel stiekem en heel stille, kom ik in slaapkamer binnen, heel stille. En in één keer zegt ze van, ik hoef me niks te vertellen, ik weet alles. Nou, ik schrik toch er allemaal, niet dan? Ik zeg, oh ja, weet je alles? Hoe hoog is dat de dom van Utrecht? En dat wist ze helemaal niet. Dat weet toch iedereen, of niet dan? Als klaar kind op school vertelt ze al hoe hoog is de dom van Utrecht is. Iedereen weet dat toch? Maar ze wisten niet. Ik denk zo, dit heb ik voorlopig rustig en... Toen kreeg de andere dag weer verschil van mening en... Ik hoef me niks te vertellen, ik weet alles. Ik zeg, oh ja, hoe hoog is dat het dom van Utrecht? En toen zegt ze, 112 meter. Nou, ik heb het nodig gekeken in de encyclo, klopt precies. 112 meter, dat heb ik nooit weten. Maar ja, dan ga je nadenken en dan denk je, welke idioot komt nog op het idee om zo'n toren op te metten? Wat moet dat maar niet kosten? In de eerste plaats moeten ze een toren laten bouwen als ze even niks te metten. Nou, en dat kost al iets. De toren is klaar, hij komt met zijn duimstokje 112 meter, bedankt en dan geeft hij voet. En opruimen is hij niet bij. Hij dan een boel stenen staan van 112 meter hoog, midden in Utrecht en geen milieubeweging waar je daarover hoort. En dan kan ik me een druk voor maken, voor de natuur. Hè. Ik ben echt een natuurbestrijder. Hè. Ik vind het maar zo van, houd de natuur schoon, vang een konijn. Ja, daar kan ik me druk voor maken, want ik als natuurliefhebber, hè, ik ben vanzelfsprekend regelmatig in de natuur te vinden. En als ik daar dan zo eenzaam ronddwaal, dan denk ik vaker, wat een bedroevende slechte zaak. Dat kan zo niet doorgaan. Knieën. Hazen, reers, verzanten, die lopen allemaal in elkaar, die lopen alles plaats. Opruimen en kraam, houd de natuur schoon. En hij met de herfst, hij ook van die rode dingen heen in de bos staan. En met de witte stip, niet zo ver bouwen grond. Die brekt een nek binnen erover. Opruimen! En de stilte is er ook niet meer, hè. De stilte. Je kunt niet in het bos lopen of het geeft van... doe het toch even lawaai. Er is maar één oplossing voor. Gewoon een achtbaan snelweg. Dwars het bos in trekken. En dan nog liefst bij een pretpark te bieden. En dan is het lawaai van die vogels tenminste weg. Want de vogels, ze wordt steeds brutaler, hè. Ze wordt steeds brutaler. Ze rukt op naar de stad. In de vakantie uitslapen, nou forget it. Of zoals de Amerikaan zegt... Ik bedoel, het is toch niet normaal, hè? Om 's morgens al zo vroeg op een dag te gaan zitten. Of op een tv-antenne en vlijt niet in de goed is, wint. Dan heb ik een vuurstand van kabel-tv. Ja, tennis weg, tol zeg. En als ik soms in de bos loop, hè, soms, en de bladeren zitten nog aan de boom, dan geniet ik niet meer. Dat zijn levensgevaarlijke situaties. Dan kun je soms nog in 24 meter van u afkieken. Hak niet om. Ja, en dat is ook heel goed voor de werkgelegenheid. Wat gaan we dat doen met omgehakte bomen? Een luciferfabriek beginnen. Ja, die personeel nodig, die geven je allemaal een mes. En dan net zo lang snie aan de boomstam tot de ene pinneke. Ja, zo hoor je ook werk. Dan gaan 50 pinnekes in deursken, dus al 54 bomen. Dus leu, ik hoop dat je mijn actie ondersteunt. Weg met de aanstekkers, gaat over op Lucifer. Houd de natuur schoon, vang een konijn. Ja, dan moest ik even kwijt. Het is misschien geen mooi eens, maar je kunt niet zo gewoon anders wat bedenken. Ik hoop dat je het begrijpt. Al begrijpt de leur mij altijd niet. Zodat mijn zuster, hè, zij woonde in Almelo. Dan heb ik een vurige wek, moest ik haar opbellen. En toen dreef ik per ongeluk het verkeerde nummer. Toen kreeg ik het streekziekenhuis eraan. Dus ik heel netjes en verontschuldigend van pardon, ik ben verkeerd verbonden. Toen zegt ze, welke dokter heeft u dan gehad? Ja, en toch is het wel eens gemakkelijk als we altijd niet begrijpt, hoor. Zoals vurige wekker zaterdagmiddag. Ik loop in Ries en ik denk, ach, Harm Lok is een borreltje gaan drinken. Dus ik ga het café binnen, ik bestel een borreltje. En toen denk ik, nee Harm, dan kun je beter niets doen, want ik ben nog verder met de auto. Dus de ober komt met een borrel. Ik zeg, neem de borrel maar weer mee terug. En brengt me door voor me een kop koffie. Nou ja, hij doet dat. Ik drink de koffie op en ik wil weggaan. Toen zeg, ho, had wie me die koffie nog betalen? Ik zeg, nee, daar heb ik rals. Vuur een borrel. Toen zeg ik, ja, met een borrel heb je ook niet betaald. Ik zeg, nee, maar dat heb ik ook niet. Opbedrukt. Ja, dan is het wel eens gemakkelijk. Kijk, en ik ga nog iets vertellen. Het is klassiek, hoor. Ik bedoel, ik heb het zelf niet bedacht, maar ik doe het zelf heel vaak. Als ik s'avonds helemaal alleen in het huis ben, want mijn vrouw wil niet hem dat cadeau, maar als ik dus alleen ben, dan pak ik het telefoonboek. Ik prik zomaar een nummer, dat prik ik zomaar en dat bel ik. Dus wat ik de vuur krijg, dat weet ik geen niet. Maar laat maar rekken, de mannen het de boer, hè. De boer. Ja, de boer, goeiendag, zeg. Is er Leo misschien nog in huis? Want ik moet Leo even dringend spreken. En hij zegt, ja, hier woont helemaal geen Leo. En een minuut later bel hij weer op. De boer. Ja, de boer, ik wil Leo echt graag dringend spreken. Dat is echt heel belangrijk. Hier woont helemaal geen Leo. En dat herhaal hij 6 zo'n keer. De 8e keer heen natuurlijk helft weer niet van... De boer! Ja, de boer, die spreekt met Leo. Is er nog telefoon van mij, was?
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend, er is nog geen verdachte aangehouden. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer, vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.

0: sağ ol.
1: Weiter nicht. Wat doe je daar?
2: Kunt u mij uitleggen wat kreunhalen is, jonge dame?
1: Ik ben geen jonge dame, ik ben een wicht.
3: Het geldhak voortstopt. Die heb je van ons te gaan.
4: Rule number one. Wil me een tuk grit? Dan vlak de roet en krijg een groot kroes nog.
2: Goeiedag.

0: quién va a entrar.
1: ¿Buenos kopen, jongens?
2: Ja, maar van wie?
1: Stel dat je slappe verskunkelkers daar bent.
3: Van sport klinkt hoorlelijk.
4: Wichke, mie wichke, wat kiekt die ne wichke mooi ouwe zon.
5: Ik ben easy. Ik wil meer.
6: Zeg mij maar of er met me mis is. Kan ik er nog wat aan laten repareren?
7: Leider toch, mijn leider toch. Je leunt me nog niks in de weg.
0: Helge.

Hoi, ik ben Zandstrui bij Verdal, de Pink. Ik moest helpen de Pink in de weide te jagen. Maar dat ging niet helemaal goed, dat deed niet. Hi-ha! De Pinken van Gaijazen moesten de weide in. En dat is een heel gedoe voor Gaijzi huisgezin. Door hem kwam ik helpen, want dat was zo gebeurd. Alleen het zo'n rotkoe, mijn nene met de sleur. Dan even, daar komt die rode pinken, die zal ik vasthouden. Maar het was een mieters lastig kring, en ook nog het brutaal. Hij martelde en hij rot, hij bon en hij deed, zodat het touw heel vaste, die muur en pol zijn glee. Dat weet, ik zat er toen muurvaste, en kreeg het touw nooit los. Toen sliep ik op de knieën door naar de rus. En het ging alsmaar harder, die koe in vol galop. En ik hing erachter, met een dikke rode kop. Daar haak. Eerst schoot ik op de knieën, het halve weel aan deur. En toen keek ik nog iets groots, want ik was geen amateur. Maar het ging al hoe harder, en ik kreeg de boksen vol. Wie vleugen in het ronen, die koe was helemaal dol. Dat was ze. Toen touw dan eindelijk losgeurt, bleef ik nog even ding. En die jongs die kwam me helpen, en die vroeg me toen één ding. Waarom ik zo lange vaste hul door in het natte gerust? Toen zei ik vol overtuiging, een Zandstra wil het nooit rust.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van